dat je loopte. Maar oh, waarom de timing? Als alles juist op zijn plek valt. De regels bieden ons toch wel genoeg voor een plek in de hemel. Maar oh, waarom verdomme? Als alles juist weer lekker gaat.